erfgenaam. Vanuit verleden. Elk moment omarmd. Binnensmonds. Een plaats gegeven. En dan terug afstand nemen. De tand des tijds, gebroken mensen genezen. Te laat.